0: Ik naar 1. Terug naar 1. So, 29 for this, approximately.
1: Is that out of weekly?
0: 10-4.
1: 10-4.